0: kwadwo kusi apia na apia kubi omfiri pepia onio kwadwo kusi apia na apia kubi omfiri pepia se ene omfiri twa apia se nanso onnam tie japapia apia kubi onana kusi apia se bo adwuma na nya pepia se ene twa apia se fo nko a onnam tie japapia
1: Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Eminem, Emin